kuti makuruka anokuruka makuruka pachakuruka makuruka iwe vanokuruka